0: Maar dat verslag staat van de kuben, staat van de ritmen, staat van de kuben, vijf. Doe toch een adaptatie, toch kerkkoren.
1: Brasileiro não é africano.